0: Van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden, morgen in het

0: noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: en die ene heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het altijd aan. Zo gaat het altijd uit, zo zal het altijd gaan.
1: Zij kusten elkaar, een man en een vrouw. En de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zij te Els, de vergissing was groot. En Els was heel boos en de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is zij toen maar naar Ans gegaan.
0: Zij minden elkaar, een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, lieverd, ik doe niets.
1: Precies, zei de vrouw en reed weg op de fiets. De liefde doet pijn, de liefde slaat honden. Maar de liefde is fijn en het is
0: geen zonde. Kijk, de

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
0: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
2: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
0: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen. Je hebt nu vertraging op de volgende wegen. Te beginnen op de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Zoetermeer Centrum 5 minuten vertraging. Op de A16 richting Rotterdam. Voor knooppunt de Brechtseplein 1 kwartier op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Voor Wassenaar Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.

lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
0: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
2: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten oponthoud. Dan A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord.

0: stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
1: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
0: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerburg een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Dan naar de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Gouwe Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouda. Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg

0: Pantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie

0: Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Van de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En de andere kant op richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: gezet. Het viel een laatste draai.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk

0: via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. Dan de A16, die is in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug dicht. Dat komt door technische problemen. Richting Rotterdam kan je wel omrijden via de A15 en de A4. En tot slot de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Gouda Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Komt omdat het een stuk verderop op de A16 nog druk is, omdat de A20 dicht is. Daar wordt gewerkt. Op de A16 staat dus file richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.9 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 maar dan richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16... 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg 12 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier oponthoud. En de andere kant op bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier. Komt door de afgesloten A20 Gouden Hoek van Holland. En daar staat ook file voor knooppunt Terbrechtseplein ook iets meer dan 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Ja, het is weer zover een nieuwe uitzending. Radio Totaal Normaal. We doen het de komende keren een beetje anders. We nemen het van tevoren op. Maar als het goed is, als wij het goed doen, dan

0: De ethos-telling gedaan voor dak- en thuisloze mensen. En er werden bijna 30.000 dak- en thuislozen geteld, waarvan 1/3 jonger dan 27 jaar. En Nederland doet hard zijn best om iedereen een kans op een woning te geven, maar soms schiet het systeem tekort. En daarnaast trekt niet iedereen op tijd aan de bel. En het overkomt niet alleen anderen, het kan helaas iedereen overkomen. En daarom is het zo belangrijk om op tijd signalen te herkennen, hulp in te schakelen, zodat iemand die dak- of thuisloos is of dreigt te worden, zo snel mogelijk weer onderdak kan krijgen. En eventueel ook toegang tot de juiste instanties. Ja, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Wat kunnen we als maatschappij doen? En hoe is het om dak of thuisloos te zijn. Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. En daarom spreken we Marco van Huis. Hij is straatadvocaat binnen in Kernkracht. Dat is een belangenbehartiger. We spreken Kerry Lammersen over bestaanszekerheid, Movisie. En Jan, co-directeur van Straatconsulaat. Dat is voor dakloze mensen in Den Haag. Als we tijd nog hebben, en ik vermoed van wel, het is wel een druk programma, hebben we nog feiten en cijfers en een gedicht. Dus ga ervoor zitten. Een nieuwe uitzending, Totaal Normaal, over dak- en thuisloosheid. Welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En een van de schakels van de dak- en thuislozen ondersteuning is de straatadvocaat. Dat is een onderdeel van Kernkracht. En Kernkracht doet een hele hoop. En dat zijn belangenbehartigers. En de straatadvocaat is de belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen van Midden-Holland. En dat doen ze door middel van persoonlijke ondersteuning en collectieve belangenbehartiging. Dus als het goed is, hebben we aan de lijn Marco van Huis van Kernkracht, een straatadvocaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, tuurlijk. Uiteraard.
0: Ja, leuk. Het is allemaal een beetje op last moment gegaan, maar fijn dat u toch wilde komen.
1: Ja, nee, het is toch gelukt.
0: Ja,
1: pas aan meten.
0: Ja, ja, dat is bij ons ook altijd een beetje hoor. Dus daar komen we vast wel uit.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben er wel heel benieuwd. Zou u zichzelf kunnen voorstellen van wie bent u eigenlijk?
1: Ja, nou, ik ben Marco van Huis, strafadvocaat bij Stichting Kerkkracht. En daar wat je net zelf al zei, doen we de belangenbehartiger van het dak- en thuislozen.
0: Ja, en wat maakt nou deze doelgroep zo interessant voor u?
1: Ik vind het vooral interessant om met deze doelgroep te werken, omdat het sowieso een uitdaging met zich meebrengt. En iedereen verdient gewoon een dak.
0: Ja.
1: Ik kom graag voor hun rechten op. Hierin. En daar doe ik ze bij ondersteunen. Met bijvoorbeeld gesprekken bij het gemeentehuis of bij het Leger des Heils. Of kijken waar ze snel iets kort kunnen huren. En dat doe ik graag bij ondersteunen, omdat ik graag wat voor die mensen wil betekenen.
0: Nou, dat lijkt me ook een heel nobel ding om te doen, denk ik. U bent dan zelf straatadvocaat. Hoe lang bent u dat al bij Kernkracht?
1: Ik ben het nu zo'n 2 jaar.
0: 2 jaar. En zit daar dan nog iets aan vast? Een studie of een cursus of een opleiding? Of...
1: Nee. Ik heb zelf, voordat ik sowieso bij Kernkracht begon te werken, heb ik de opleiding sociaal werken met ervaringsdeskundigheid gedaan. En dat stukje met ervaringsdeskundigheid erbij, dat gebruik ik nu ook in mijn werk, omdat ik zelf ook ooit dak- en thuisloos ben geweest.
0: Oké.
1: Maar je hebt niet een specifiek opleiding ervoor nodig.
0: Nee, maar goed, een achtergrond met social work en ervaring van dichtbij met deze problematiek is natuurlijk wel heel handig. Heeft het grootste deel van de straatadvocaten dan zelf daar vaak ook wel mee te maken gehad met dakloosheid of thuisloosheid?
1: Ja, ik heb nog een collega die heeft diezelfde ervaring.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk bij Stichting Kernkracht heeft iedereen wel een vorm van ervaring in de GGZ, verslaving of dak- en thuisloosheid.
0: Ja, zou iets kwijt kunnen over je eigen ervaring met dak- en thuisloos of dak- of thuisloos zijn?
1: Ja, dat kan. Het is wel echt wel heel lang geleden. Ik denk nu 20 tot 23 jaar geleden. Mm-hmm. Ik woonde nog, voordat het begon, bij mijn moeder thuis. Ik had twee alcoholistische ouders.
0: Mm-hmm.

0: ze waren gescheiden. En toen ging het helemaal niet meer goed met mijn moeder. Ik deed de mannen op over de vloer. En ja, verkeerde types waar ik en mijn broertje gewoon niks aan hadden. En daar had ik steeds ruzie mee.
1: Mm-hmm.
0: Omdat ik het niet goed, niet mee eens was hoe ze dus mijn moeder behandelde. Toen waar mijn moeder ging weer verhuizen. Want ik ben ook zo'n 30, 35 keer in mijn leven verhuisd.
1: Wauw.
0: weet je wat? Ja, dat is echt too much.
1: Maar hoe dan zoveel?
0: Mijn moeder kon nooit stilzitten. En die door haar alcoholisme maakte ze ook overal problemen.
1: Ah.
0: Dus dan was het meer van een vluchten naar een andere plek in Nederland. Zelfs Canada. Ja, als kind hop je maar mee. Want wat moet je anders?
1: Ja, dus echt de stabiliteit van huis uit was u niet heel bekend, als ik dat zo hoor.
0: Nee, die heb ik niet meegekregen.
1: Zowel niet als misschien in emotionele ondersteuning als in daadwerkelijk woonplek eigenlijk?
0: Nee, ik heb nooit wat op kunnen bouwen. Nooit een stabiele plek, nooit het gevoel van missen kunnen leren, weet je wel. Echt om iets geven, ja, die kans had ik nooit. Dus stabiliteit was er ook nooit, waardoor er ook nooit ergens iemand dacht, nou, misschien moet ze zorg in dit gezin. Omdat ze altijd wel ergens anders heen ging. En zonder een dossier, want vroeger nam je dan een dossier mee van de huisarts of wat dan ook. Dus overal begon het weer opnieuw.
1: Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat hij zegt van ja, ik heb eigenlijk nooit iets kunnen missen. Nooit ergens om kunnen geven. Ik vind dat best wel een soort, ja, dat is wel een beladen opmerking. Ook wel ergens heel mooi, maar eigenlijk echt heel, heel, heel verdrietig ook.
0: Ja, ik heb er ook echt wel een heel tijd heb ik ermee gezeten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, weet je, ik kan nu nog steeds niet veel missen. Ik kan nog steeds niet goed vrienden maken, omdat ik weet niet zo goed hoe het moet. En ik mis mijn vrouw met twee kinderen, die mis ik. Maar voor de rest mis ik nooit iets of iemand.
1: Ja, dus het heeft zoveel impact gehad dat het eigenlijk levenslang ook wel meegaat met u.
0: Ja, in mijn geval wel. Maar ik heb er vrede mee gesloten, want het is zo.
1: Mm-hmm.
0: En laat ik het gewoon niet zorgen dat mijn gezin wel gewoon stabiliteit en veiligheid kent.
1: Ja.
0: En wel gewoon iets kan opbouwen.
1: Ja, want u bent dan na al dat verhuizen met de moeilijke situatie met uw gescheiden ouders en uw moeder die u eigenlijk overal en ergens heen meenam. Hoe ben u dan uiteindelijk op straat dan beland?
0: Nou, ze gingen verhuizen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga dit niet meer doen. Ik heb hier geen zin meer in. Doe het maar lekker alleen.
1: Mm-hmm.
0: Toen ben ik op een soort studentenkamertje terechtgekomen in de binnenstad van Horen in Noord-Holland. Maar niet wetend hoe ik eigenlijk om mezelf moet zorgen. En hoe ik rekeningen moet betalen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, mijn geld ging al gauw op aan feestjes en leuke dingen doen en lekker eten. Niet in mijn achterhoofd wetend, ja, ik moet ook nog straks wel de huur betalen of zo.
1: Ja, ja.
0: En dat is een tijdje doorgegaan. Dat ik, ja, nu heb ik geen geld meer. Ben ik in de drugswereld terechtgekomen. Om maar snel geld te komen. Nog ging het helemaal fout. Want ja, dan zit je in een hele verkeerde wereld.
1: Mm-hmm.
0: Dan ging ik ook zelf drugs gebruiken. En toen heeft de huisbaas heeft me eruit gezet.
1: Ja. Wauw, dus dat ging heel snel, heel fout eigenlijk.
0: Ja,
1: en toen,
0: ja.
1: Toen bent u eruit gezet. Hoe oud was u toen?
0: Hoe oud was ik toen? Ik denk een jaartje of 18, 19 denk ik dat ik was.
1: Oké, ja, maar toen bent u eruit gezet en toen, hoe is dat toen verder gegaan?
0: Nou, ik ben dan vooral op een tijdje op straat wezen zwerven. En hier en daar op banken bij vrienden kon ik logeren. Maar dat was ook geen houdbare situatie natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ik vond het heel aardig hè, van die ouders van mijn vrienden dat het af en toe kon. Maar het kon ook niet altijd. En ze deden het liever ook niet. En ook omdat ik, ja, ze wisten van mijn drugsgebruik. En ook andere mensen, verkeerde mensen met wie ik omging. Dus ja, dat kon ook maar een enkele keer.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat het zo'n half jaar heeft geduurd.
1: Ja. Yeah.
0: Toen heb ik toch maar mijn moeder weer gebeld. Die woonde toen in Ede, woonden ze toen.
1: Ja.
0: En toen ben ik daar maar weer terechtgekomen. ja, ik had een dak boven mijn hoofd, maar het voelde nog steeds niet als mijn huis, als mijn thuis. Ik ben wel van de harddrugs afgekomen toen. Dat wel.
1: Dat
0: bij
1: wel
0: bloden en dronk. Ja. Bloden en dronk wel gewoon verder.
1: Ja. Nou, dat is in ieder geval één probleem minder, laat ik het dan maar zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Alleen, ze ging toen samenwonen daar, dus daar ben ik bijgekomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen bleek dat die vent, hoe moet je dat zeggen, onvrijwillig aan de stad, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Omdat hij dacht, nou, we zijn getrouwd, dus dat mag ik.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik, nou, dat mag helemaal niet. En ik heb een paar keer met hem erover willen praten. Dat ik hem dus, geweld heb gebruikt erbij. Maar ik werd zo boos erom. En hij was zelf ook dronken, altijd. Dan had ik er genoeg van, met hoe dan ook, wat mijn moeder ook gewoon niet juist heeft gedaan in mijn jeugd. Het blijft je moeder.
1: Ja.
0: En toen hebben we de politie gebeld. Is hij opgepakt. Ondanks dat ik dus ziek geweld gebruikte. Zijn we gevlucht. En zijn we in een hotelletje terechtgekomen dus. Weer dakloos. Maar dit is samen met mijn broertje erbij.
1: Jeetje. Ik kan me wel, want dit vertelde natuurlijk zo in 10 minuten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk impactvol. Dit is gewoon gebeurtenis na gebeurtenis. En dat doet ook echt wel wat met je natuurlijk. En,
0: ja, zeker.
1: Die man is uiteindelijk door de politie meegenomen. Jullie zijn uiteindelijk weer in een hotel gekomen. Hoe zijn jullie daar dan weer uitgekomen dan?
0: We zijn particulier gaan huren.
1: Mm-hmm.
0: Omdat je dan snel aan een woning kan komen. Dat is even goed gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Tot ze weer een andere man leren kenden. Oké, nou, dan ging ze weer. Maar dan weet je wat, ik ben er nog steeds klaar mee. En de broertje gaat ook niet meer mee. Dat heb ik gewoon gezegd, dat gaan we gewoon niet meer doen.
1: Yeah.
0: Die komt bij mij wonen. En ik had nog steeds niet echt veel kennis van rekeningen en dingen regelen daarvoor. Maar toch hebben we een appartementje boven een winkelcomplex kunnen huren in Ede toen. Dat was €1000 in de maand. Nou ja, mijn broertje zat nog op school. En ik kon geen baan vasthouden. Dus ja, dan kan je vast wel bedenken. Ja, dat ging ook niet lang goed natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus dat is heel veel schulden van ontstaan. En weliswaar allemaal op mijn naam. Want ik wou niet dat mijn broertje dat op zijn naam kreeg. En ik probeerde er alles aan te doen dat hij dus zijn school kon afmaken.
1: Mm-hmm.
0: Ben ik daar ook weggegaan. En is mijn broertje dan samen met zijn vriendin ergens anders gaan wonen. Want daar konden we ook niet blijven.
1: Ja.
0: Heel stom misschien, maar heb mijn moeder weer gebeld. Het is weer zover.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat ik moet doen of waar ik terecht kan. Ben ik in Tilburg beland, want daar wonen ze toen weer.
1: Mm-hmm.
0: Nee, niet weer, daar gingen ze toen heen. Maar dat was bij het begin al, was het afhoudt de boel.
1: Ja.
0: Ik was meer buiten op straat aan het slenteren dat ik daar was. Want ik mocht die nieuwe partner van er al helemaal niet. Tot ik erachter kwam dat hij haar de prostitutie indwong. Want dat vond hij wel sexy, zeg maar. Daar kikte hij wel op.
1: Mm-hmm.
0: Toen heb ik hem bijna neergestoken.
1: Jeetje.
0: Ik was zelf ook onder invloed.
1: Ja, maar je zou ze toch wat aandoen na alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gezien wat mannen met je moeder allemaal doen.
0: Ja, dit was echt. Ik zag helemaal zwart voor de ogen. Ik heb een keukenmes gepakt en ik ren op hem af. En het is dat mijn moeder voor me ging staan. Maar die dus ik heb het niet gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft de politie gebeld. En die bleef achter de man staan. Dus die verdedigde mij niet. Dus ik werd meegenomen. En ik heb toen 3 dagen vastgezeten daarvoor.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik weer op straat beland. Want ja, daar kon ik niet meer heen.
1: Ja.
0: En toen liep ik daar in Tilburg. Ik kende niemand, ik had niks. Dus daar heb ik een paar dagen rond geslenterd. En toen bedacht ik me ineens, want ooit heeft een moeder van een oude vriend van mij gezegd, met als er wat is en je hebt echt nergens omheen te gaan, dan kan je naar mij toe. Ik had geen nummer.
1: Mm-hmm.
0: Ik had geen geld. Dus dan werd zwart rijden weer terug naar Horen toe. Daar woonden ze. Die jongen dan, die vriend van me, die verbleef toen bij zijn vader in Hongarije. Dus ik kon zijn kamer gebruiken. Dus dan sliep ik eigenlijk, was ik een logeer bij haar in huis.
1: Ja, dus eindelijk even een momentje van even rust en even misschien even kunnen landen ook.
0: Ja, soort van. Ik voelde me weliswaar niet fijn en veilig daar in de omgeving. Maar wat ik al vertelde, ik zat in een drukwereld. Mm-hmm. Ik was in één keer weg. Dus ja, ik moest niet bepaalde mensen tegenkomen daar zo. Maar ja, daar kreeg ik wel, had ze me iemand gebeld die mij kon helpen met schulden. En een woning vinden. Toen heb ik urgentie gehad. En een eigen plekje gekregen.
1: Wauw.
0: En toen was het eindelijk een beetje stabiel.
1: Ja. Nou, wat een verhaal, hé. Ik denk, ik krijg een korte samenvatting, maar dit is zoveel om uit te pakken.
0: Ja, dit is nog steeds een korte samenvatting.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Helaas.
1: Iemands 20 jaar samenvatten in een kwartier is denk ik voor iedereen al lastig, laat staan met zo'n verhaal. Ja, ik wil natuurlijk ook over hoe je dan van dit stuk uiteindelijk bij kernkracht dan beland bent. Ik had wel begrepen dat u maar 20 minuten heeft, dus we zitten wel een beetje krom met de tijd, denk ik. Ik weet niet hoe ruim die 20 minuten
0: is. Als het uitloopt, is het niet erg, hoor.
1: Oh, oké. Ja, want ik wil zoveel weten, maar daar gaan we sowieso niet aankomen. Ik denk dat we ons daar ook maar gewoon bij neer moeten leggen. Maar ik denk dat ook niet meer dan duidelijk is dat dat stuk ervaring en dat stuk opleiding, wat heeft van onschatbare waarde is, ook voor mensen die denken niet begrepen te worden, die in een moeilijke positie zitten. Want ik denk, als ik dit zo hoor, op dat vlak heb je zo'n beetje alles wel meegemaakt, zeg maar.
0: Ik heb de vakjes flink kunnen aanvinken.
1: Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant helemaal niet zo fijn. Maar aan de andere kant, wanneer een ervaring dan toch een expertise wordt, kan je ineens wel wat voor andere mensen gaan betekenen.
0: Ja,
1: dus,
0: daarvoor kunnen wij vanuit ik mijn rol strafadvocaat bij kernkracht ook goed naast ze staan.
1: Ja. Ja, en daarom is het ook zo fijn dat die ervaringskennis er is binnen in kernkracht. Ik zit nu zelf ook bij kernkracht toevallig, dus vandaar dat ik wel het een en ander van kernkracht zelf weet. Maar want u bent dan uiteindelijk straatadvocaat geworden. Hoeveel tijd zat daartussen? Tussen de schuldhulpverlening, een eigen plekje vinden en uiteindelijk straatadvocaat worden bij kernkracht?
0: Moet ik even denken. Ik ben nu zo'n 5 jaar hersteld van alles.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was in mijn eind 30. En toen ben ik de opleiding gaan volgen. En toen ben ik bij kernkracht terechtgekomen. Dus eigenlijk sinds 5 jaar is het helemaal stabiel. Gaat het helemaal goed en heb ik mijn plek en heb ik een gezin.
1: Jeetje, nou ik wil het even applaudisseren. Ik zit hier in mijn eentje, maar
0: dankjewel.
1: Echt niet. Ja, dat is een verschrikkelijk knap ding om te doen natuurlijk. Verslaving en al helemaal als je vanuit zulke instabiele positie komt natuurlijk. En ik hoef ook eigenlijk niet te vragen van goh, waarom wil je mensen helpen in die positie? Want ik denk dat we dat wel vrij duidelijk hebben. Zo.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: ja, hè? Want dan zeg maar als na die 5 jaar herstel uiteindelijk bij kernkracht, nu zitten daar 2 jaar. Want het is een stukje belangenbehartiging en dat houdt dan een stukje persoonlijke deel in. Maar ook het praktische stuk en ook lobbyen en dat soort dingen. Wat is het voornaamste deel waar u zich over buigt? In uw takenpakket? Of doet u ook gewoon alles wat binnen straatadvocaat valt?
0: Ik buig me nu vooral over met een dak- en thuisloos in contact komen.
1: Ja, echt dat initiële contact leggen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En hoe?
0: Mijn collega pakt het mee collectief af. Ja. En gaat lobbyen. En binnen de gemeente met de beleidsmedewerkers en zo spreekt zij vooral.
1: Mm-hmm.
0: En dat doet ze dan met de signalen die ik dan horen krijg.
1: Ja, want we hebben het vaker gehad over ongeziene groepen, ook bijvoorbeeld huiselijk geweld, dat soort dingen. Het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om contact met zo'n doelgroep te leggen, lijkt mij. Hoe pakt u dat aan?
0: Als je ze zo op straat wil aanspreken, dan lukt het eigenlijk gewoon niet echt. niet. Mm-hmm. Maar het gaat vooral via. Via mensen onderling, of via het leger des heils, of een andere hulpverlener waar ze dan toevallig lopen. Of via de gemeentehuis zelf komen. Ze zeggen met, hey, wil kernkracht eens even. Ik kan je hierom ondersteunen.
1: Ja.
0: Want het is ook een. Je moet ook blijven netwerken.
1: Ja.
0: En je ketenspartners blijven leren kennen. Zo kan je elkaar helpen en kunnen ze ook doorverwijzen met, hey, ik heb een nummer van iemand die kan jou hierin ondersteunen, bel die eens.
1: Ja, want wat is nou het verschil tussen de hulpverlening die bijvoorbeeld het sociaal team kan bieden van Gouda en kernkracht?
0: De ondersteuning die wij bieden, zeker als straatadvocaat, is wij zijn gespecialiseerd daarin. Wij kennen de wet en regelgeving en wij kennen de routes. Want we hebben daar regelmatig mee te maken. En dat maakt het dan net wat makkelijker dat je aan de juiste deuren kan kloppen. De juiste personen kan bellen.
1: Ja, jullie hebben net een wat gespecialiseerder netwerk om door te verwijzen, als ik dat goed begrijp.
0: Ja.
1: Oké, en jullie werken dus ook nauw samen met Leger des Heils en gemeente?
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, want Leger des Heils heeft natuurlijk, hoe noemden we dat ook alweer? Even kijken. Veldwerkers, die zoeken natuurlijk ook die doelgroep op van het Leger des Heils.
0: Ja.
1: En jullie doen eigenlijk een beetje hetzelfde, maar jullie bieden dan naast onderdak. Jullie bieden natuurlijk geen onderdak, maar wel dan misschien wat meer de praktische ondersteuning daarin.
0: Ja. Zeker als ze nog niet bij het Leger des Heils zitten zelf, de daklozen. Dan kunnen wij ze leiden naar de opvang toe. Als ze dan toegang krijgen tot opvang, want dat gebeurt regelmatig dat ze geen toegang krijgen. Onder het mom, je bent er zelfredzaam of je hebt alleen een woonprobleem. Dus eigenlijk als je werk hebt en je bent niet verslaafd en geen schulden, geen zware psychische kwetsbaarheden, dan krijg je geen toegang.
1: Oh, dat wist ik niet. Is dat dan een soort gedwongen regel die ze op moeten leggen omdat gewoon de plekken beperkt zijn?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Waar het uit ontstaan is, dat proberen ze te verwoorden vanuit de WMO. En dan hebben ze er een woonprobleem van gemaakt. Maar ja, weet je, of te zelfredzaam, maar hoe zelfredzaam ben je zonder dak?
1: Ja.
0: Dan heb je ook geen adres. En dan moet je maar kijken of je een postadres krijgt. En dan moet je aantonen waar je slaapt of waar je niet slaapt.
1: Ja. Dus eigenlijk als je problematiek bestaat uit geen woning, dan val je dus tussen wal en schip. Ik dacht dat dat al genoeg was om aan de bel te trekken en iets te kunnen doen.
0: Helaas niet.
1: Dat is dus niet zo. Ja, dat vind ik wel chockerend. Aan de andere kant heb ik ook verhalen van wat dichterbij gehoord. Echt ervaringsverhalen ook van mensen die dakloos waren en bij het Leger des Heils kwamen. Of ervoor kozen niet bij het Leger des Heils te gaan. Omdat inderdaad heel vaak de mensen bij het Leger des Heils bijvoorbeeld drugsproblematieken hebben. En dat natuurlijk je ook misschien, als je geen drugsproblematiek hebt, in een situatie kan brengen waardoor dat misschien makkelijk, dat er minder afstand tussen dat gedrag gaat komen, zeg maar.
0: Ja, want je bent ook kwetsbaar, dus ben je ook misschien meer invloedbaar daarin.
1: Ja, ik ben er wel heel benieuwd wat hun beweging is om dan te zeggen, we weigeren je om die reden. Ik kan bijna niks anders verzinnen dan dat er gewoon de plekken beperkt zijn.
0: Ik ken het zeker, maar dan staat er wel in de wet dat we ze elders moeten opvangen.
1: Ja, het is wel mensenrecht om onderdak te hebben. Nou ja, dus jullie zorgen in ieder geval voor de eventuele andere mogelijkheden te bekijken als het Leger des Heils dus ernstig genoeg vindt, zeg maar.
0: Nee. Als wij bijvoorbeeld ergens dan inderdaad bij het loket voor dak- en thuislozen zijn geweest en ze krijgen een afwijzing, moet je wel hun op hun hart drukken dat je een beschikking wil, dus een officiële afwijzing wil hebben. Want dat is ook niet vanzelfsprekend meer.
1: Oké.
0: En dan kan ik bijvoorbeeld schakelen met het Rode Kruis. Die doet nu nog alleen in Den Haag en Rotterdam. Dan voor 10 dagen bijvoorbeeld maximaal een hotelletje regelen voor diegene. Zodat ik kan kijken, oké, wat zijn de andere opties? En bezwaar maken op die afwijzing. En hopen mogelijk dat ze dan wel opvang krijgen of inderdaad in een hotelletje geplaatst worden.
1: Oké, okay. Ja, en dat moet je ook maar net weten. Dan is het dus eigenlijk heel belangrijk dat wanneer iemand naar het loket gaat van Gouda en ze wijzen het af of dergelijke, dat zij natuurlijk ook bekend zijn met wat jullie doen. Want dan vangen jullie dus ook dat stuk op waarin de gemeente en het leger er zelfs eigenlijk tekort schiet. Al dan niet hoogstwaarschijnlijk niet met slechte intenties. Maar ja, je moet iets en als er geen oplossing wordt geboden, je bent al wanhopig. Ja, dan weet je het op een gegeven moment ook niet meer, kan ik me voorstellen.
0: Dan ben je gewoon even alle hoop ben je kwijt. Op dat
1: ja,
0: moment.
1: Dus ik ben heel blij dat jullie dan toch dat gat opvullen. Want het was mij al niet helemaal duidelijk. Er zijn natuurlijk zoveel instanties. En ik zie ook weer de bomen in het bos niet meer. En ik ben het aan het uitzoeken met een computer en alles. Laat staan, als je op straat loopt, misschien wel met ernstige psychische problematieken of drugsverslaving. Dat soort dingen. Ja, dan weet je het ook niet meer. Dan is het wel fijn om iemand te hebben die de netwerken kent en de wegen weet te bewandelen, dat je daar niet alleen voor staat.
0: Inderdaad.
1: Ja, gezien de tijd ga ik wel dit interview nu een beetje afronden. We zouden nog heel lang kunnen praten. Ik ben wel blij dat we u toch even gesproken hebben. En ik ben ook blij dat u uw eigen verhaal heeft gedeeld. Ik denk dat dat voor de compleetheid van het programma ook wel gewoon fijn is om in ieder geval een verhaal van iemand te horen die te maken heeft gehad met dak- of thuisloosheid. Want we spreken natuurlijk allemaal instanties, maar het verhaal van de persoon zelf is soms ook net zo belangrijk. Ja. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor de openheid, maar ook de inzet voor deze toch misschien soms wel hele moeilijke doelgroep. En ga vooral zo verder.
0: Ga ik zeker doen. Ik doe het met liefde en passie.
1: Dat geloof ik. Ja, en dat hoor ik ook. In ieder geval heel erg bedankt ervoor.
0: Geen dank.
1: Een hele fijne dag verder.
0: Hetzelfde. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Dit was Marco van Huis van Kernkracht. Hij is straatadvocaat, oftewel belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen. Je kan naar kernkracht.nl gaan voor meer informatie.

Ja, welkom terug bij Rijden Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En we proberen altijd ons best te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Is heel moeilijk, is een heel complex ding. En dan is altijd de vraag, is dat lokaal een lokaal probleem, een maatschappelijk probleem of een landelijk probleem? Nou hebben ze daar ook een nationaal probleem van gemaakt. Want je hebt het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vond ik wel even interessant om bij te melden. In het Nationaal... Oh, trouwens, ik zeg nationaal. Het is niet internationaal. Het is nationaal. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid is vastgelegd dat gemeenten een aanpak rondom dakloosheid zodanig in moeten richten dat er in 2030 niemand dakloos is. Nou, dat klinkt heel nobel. Ze hebben er wel over nagedacht. Daar zijn een aantal actielijnen. En er is een soort Lissabon-verklaring. En Nederland heeft zich daarin gecommitteerd aan de ambitie dakloosheid. Ze werken aan de volgende doelstellingen. Dat is dan dakloze mensen slapen niet buiten door gebrek aan toegankelijke, veilige en passende opvang. Niemand verblijft langer in een nood- of tussenvoorziening dan strikt noodzakelijk is voor een succesvolle doorstroom naar een duurzame, stabiele huisvestingsoplossing. 3. Niemand wordt ontslagen uit een instelling, gevangenis, ziekenhuis, zorginstelling zonder een aanbod van passende, stabiele huisvesting. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen en niemand wordt uitgezet zonder hulp voor een passende duurzame huisvestigingsoplossing. En niemand wordt gediscrimineerd vanwege zijn dakloosstatus. Klinkt mooi. Ik hoop dat het niet alleen maar een bureaucratisch ding is. Maar ja, je moet ergens beginnen en bureaucratie is daar ook onderdeel van, helaas. Helaas. Het is gewoon nodig. Wat we er dan ook van vinden. Als je wil weten waarom dakloosheid, de voornaamste oorzaken van dakloosheid volgens het leger des hels, is dat het leven duurder is geworden. Er is geen doorstroom door gebrek aan woningen. En er zit een knip tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen. De meest voorkomende problematieken van dak- en thuislozen, dat zijn de volgende dingen. Dan hebben we de algemene groep. En daar staat dan ook bij of het wel of niet toegenomen is. De meest voorkomende problemen die zorgt voor dakloosheid is ernstige psychische problematiek. En soms in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is meer en zwaardere psychische problematiek in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is een toename in schulden. De verslavingsproblematiek neemt toe. Te weinig goedkope woningen, want de wachttijd is toegenomen. Relatiebreuk en echtscheiding lijkt hetzelfde gebleven. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die het niet zelfstandig redden, dat is toegenomen. Strenge eisen, /regels voor urgentie en kostendelingsnorm en dergelijke. De regels zijn strenger geworden, dat maakt het nog moeilijker. Huisuitzetting, lichte problematiek. Dat is een toename. Terugkeer uit detentie, ook een toename. En claimend gedrag burgers. Nou, ik heb geen idee wat dat is, maar dat, daar was ook een toename voor. Misschien zegt het de luisteraar iets meer. Als je kijkt dus naar de NJI, heb je dus 30.000 daklozen in 2025 gemeten. Waarvan 14% onder de 18 jaar en 19% tussen de 18 en de 27. Ja, en de telling van de daklozen is anders geworden. Dat is de ETHOS-telling en dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. En dat meet net even anders dan daarvoor werd gedaan. Waardoor de cijfers flink zijn toegenomen. Maar dat heeft ook te maken met dat de telling iets completer is. En nog steeds blijft het natuurlijk een hele moeilijke doelgroep om een exact beeld van te hebben. Want vooral de mensen die thuisloos zijn, die op banken slapen, zijn vrij moeilijk te meten.

0: Ja, welkom terug bij De Taal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Een niet onbelangrijk onderdeel vonden we toch om wel even praktisch te zijn ook. Want waar kan je terecht als je dak- of thuisloos dreigt te worden of bent? Allereerst, het belangrijkste ding om te doen is naar de gemeente. Dat is bij het gemeentehuis en dat is het loket dak- en thuislozen. Dat is maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4. Zij helpen met het regelen van de nachtopvang of de 24-uursopvang en helpen met een briefadres aanvragen en eventueel met schulden. Wat ook belangrijk is om te weten, het Leger des Heils uiteraard, waar je misschien ook als eerste aan denkt. Daar kan je ook in eerste instantie naartoe gaan. Denk dan aan de noodopvang, dat is op de IJssellaan, dat heet het Kompas. Daar kunnen ze in eerste instantie je, als je mazzel hebt, want ze zitten wel soms vol, kan je daar eventueel terecht. En daarna zal je alsnog moeten melden bij de gemeente. En als je voor langere opvang gaat, dan moet je nog steeds bij het Leger des Heils zijn. Dan hebben we het over het Domushuis in Haart. Dat is ook van het Leger des Heils. En je kan, als jij een asielzoeker in Nederland bent of vluchteling, kan je naar het COA gaan. Daar helpen ze je ook. Als je niet meteen wil slapen, maar wel hulp of een plek nodig hebt, kan je naar Inloophuis Domino voor laagdrempelige contact. Of wederom het Leger des Heils. Denk ook aan Stichting Kernkracht, want Kernkracht heeft ook een dak- en thuisloze afdeling. En die kan misschien een stuk opvullen waar eventueel het Leger des Heils of de gemeente niks mee kan doen. En ook met een stukje bureaucratie. Want mocht je dan te maken hebben met een afwijzing, als jij aangeeft dat je dak- of thuisloos bent, dan is het belangrijk om een beschikking te krijgen. Mocht je dat nou via Kernkracht regelen, kunnen ze exact vertellen hoe dat allemaal werkt. Als je nog niet zo ver bent, maar echt hulp nodig hebt, voor het preventieve stuk heb je, ja, en ook voor het stuk daarna, maar hopelijk komt het niet zo ver, heb je het Sociaal Team Gouda. Dat is hulp bij schulden, werk en inkomen, wonen, mentale problemen. Dan heb je denk ik al het belangrijkste stuk gehad. Dus hou die dingen aan. Ga als eerste naar de gemeente. En anders kan je naar het Leger des Heils, Kernkracht, Inloophuis, Domino's en Sociaal Team Gouda. En er zullen nog wel meer plekken zijn. Maar begin bij de gemeente. Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Ja, en Movisie is een kennisinstituut voor aanpak van sociale vraagstukken. Denk aan schulden, eenzaamheid en discriminatie. En ook een van de thema's die behandeld worden door Movisie is dak- en thuisloosheid. Dus niet geheel toevallig hebben wij daarom contact gezocht met onderzoeker en projectleider binnen dit thema. Aan de lijn, als het goed is, Gerry Lammersen, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Mijn naam is Gerry Lammersen.
0: Oh, Gerry. Ja. Ik heb een R te veel, dat maakt het alweer anders. Oh, Gerry. Nou, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zichzelf kunnen voorstellen voor ons?
1: Ja, nou, ik ben Gerry Lammersen. En zoals je net aankondigde, ik werk bij Movisie. Ik werk daar als onderzoeker, adviseur, CQ-projectleider. En ik hou me bezig met het thema dak- en thuisloosheid.
0: Ja, en waarom mag ik vragen, heeft u gekozen voor dit thema?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik daar langzamerhand in mijn werkzame leven eigenlijk in terecht ben gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Het begon ermee dat ik met name trajecten deed rondom jongvolwassenen. En ook de jongvolwassenen die in jeugdzorg verblijven. En wat we zien is, als je kijkt naar de groep dak- en thuisloze jongeren, zien we dat heel veel jongeren dat die afkomstig zijn uit de jeugdzorg. Dus dat we eigenlijk, nou, en doordat ik me bezig hield met dat thema, zeg maar, ben ik ook in contact gekomen met dak- en thuisloze jongeren. En nou, doordat ik met dat thema in aanraking kwam en op dat thema steeds meer projecten heb gedaan, zeg maar, is het een thema geworden waar ik me steeds meer mee bezig hou.
0: Ah, oké. Dus u bent er eigenlijk ingerold omdat u eigenlijk de doelgroep jong volwassenen had. En daarna jeugdzorg en daarna dakloosheid. Want u zag overlap tussen de jongeren bij de jeugdzorg en dakloosheid.
1: Ja, dat klopt. En nou, dat heeft ook wel mee te maken met de organisatie waar ik werk. Movisi, Landelijk Kennisinstituut. We houden ons bezig met sociale vraagstukken. En dat betekent dat we ons nou met verschillende vraagstukken bezighouden. Dus dat maakt dat je nou verschillende projecten doet. En op die manier ook dat er dan een thema naar voren kan komen waar je gewoon wat langere tijd mee bezighoudt.
0: Ja, en is uw de dak- en thuisloosheid onderzoek en dergelijke, is dat dan voornamelijk gericht op jongeren?
1: Eigenlijk is dat, ik heb met name zelf rondom dak- en thuisloze jongeren dat ik trajecten heb gedaan. Maar het verbreedt zich langzamerhand wel. Dus ook wel de bredere groep waar ik me mee bezig hou.
0: Ja, en u benoemde dus dat veel van de dakloosheid eigenlijk jongeren zijn die in de jeugdzorg zitten of hebben gezeten. Zou u dat uit kunnen leggen wat dan die connectie daartussen is?
1: Ja. Zeker, ja. Nou, je ziet dat jongeren die in jeugdzorg verblijven, dat ze tot hun 18e dan in de jeugdzorgorganisatie verblijven. En dan zodra ze 18 worden, dan verlaten ze de organisatie. En dat betekent ook dat ze dan ook niet meer onder jeugdzorg vallen. En maar dat ze volwassen zijn en dat ze dus onder de volwassenenzorg vallen. En wat je ziet is dat veel jongeren, dan hebben ze in een jeugdzorgorganisatie verbleven en hebben ze daar een tijd gewoond. En nou, tegen die tijd soms ook wel prima vinden om op zichzelf te gaan wonen. Maar het is heel moeilijk om voor jongeren om ook een woonplek te vinden. Hè. Vind maar iets wat betaalbaar is. En vervolgens ook van als jij niet de steun hebt van ouders of van andere mensen om je heen, dan is het vaak ook heel lastig om het financieel te redden, zeg maar. En het gaat niet alleen om financiën, maar ook om andere steun om zelfstandig te kunnen wonen, zeg maar, of zelfstandig te kunnen leven. En je ziet dat best een hele stap is als je zo jong bent. En dat maakt wel dat het wel kwetsbaar kan zijn om die overstap goed te kunnen maken. Wat heel begrijpelijk is.
0: Ja, als ik van u hoor, is er in principe wel bereidwilligheid om op jezelf te gaan vanuit de jeugdzorg. Maar omdat dat er zo'n gebrek is aan een sociaal netwerk en daarmee ook de steun, zowel financieel als misschien ook het praktische stuk van hoe doe je dingen. Is dat dan een tekort vanuit jeugdzorg? Zorg naar uw idee dat daar dan niet genoeg begeleiding is voor het uitstromen uit de jeugdzorg?
1: Nou, ik denk niet dat het alleen bij jeugdzorg ligt, maar ook eigenlijk is het het hele systeem dat we dat hebben. Want dat is denk ik ook goed om te benadrukken. Van goh, het is niet iets wat bij de jongeren zelf ligt. Hè, wat je zelf als individu, dat je tekort schiet, zeg maar. Maar ik denk dat we hebben dat gewoon niet goed geregeld in Nederland. Je hebt gewoon heel sterk de systemen van goh, tot 18 jaar is het jeugdzorg en daarna wordt het volwassenenzorg. En juist die overgang, dat hebben we niet goed geregeld. En je kan zeggen van nou, dat ligt bij jeugdzorg, maar dat ligt niet alleen bij jeugdzorg. Dat ligt ook bij het vervolg. En het ligt er ook aan om te kijken. Het is natuurlijk ook hartstikke jong als je 18 bent. Om als je dan nog alles zelf, alles zelf moet regelen, mm-hmm. is natuurlijk ook een hele klus. Dus dat maakt toch dat we dat eigenlijk niet goed georganiseerd hebben. Of dat meer vraagt of meer ondersteuning vraagt dan dat we nu in de systemen geregeld hebben. Dus eigenlijk is dat gewoon ook een systeemfout en is dat ook iets wat we ook al langere tijd weten.
0: Ja.
1: Het is een taai vraagstuk.
0: Ja, en ik terecht zet u ook de nuance van dat ligt niet alleen aan jeugdzorg, ook aan de begeleiding die je zou kunnen krijgen daarna. Ik denk dat je al een heel eind zou zijn als jeugdzorg misschien een stukje actiever de eventuele vervolgpaden aan kan wijzen. Of doet jeugdzorg dat sowieso al wel? Ik weet niet in hoeverre u daarvan op de hoogte bent.
1: Ja, nou ja, ik weet dat niet van elke jeugdzorgorganisatie. Maar ik weet wel van, dat zie ik wel. Er zijn ook zeker jeugdzorgorganisaties die daar actief mee bezig zijn. Een voorbeeld daarvan is jeugdzorgorganisatie Level. Die zit in Amsterdam. Die zijn daar heel gericht mee bezig. En ook, er is ook recent is er een landelijke richtlijn gekomen. Toekomstgericht werken. En dat is er ook op gericht van, hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk voorbereiden, ook om die stap te kunnen maken. En dat zijn natuurlijk allemaal hartstikke hele belangrijke dingen die gebeuren. Maar dat betekent nog niet dat het op die manier geregeld is. Want het blijft natuurlijk wel een feit dat als je 18 bent, dat het gewoon nog heel jong is. En dat je dan, kijk maar naar jezelf van toen je 18 was. Misschien voor de luisteraars als je nog even terugkijkt. Of als je zelf op dit moment 18 bent of 18 wordt. Dat zijn toch best wel grote stappen. En dat blijft natuurlijk dat dan altijd de steun om je heen van belang is. En dat is natuurlijk goed om daar ook naar te kijken. En dat doen. Ik weet voorbeelden van jeugdzorgorganisaties die dat doen. Natuurlijk ook organisaties waarin dat nog allemaal veel beter zou kunnen. Om ook te kijken van, wie zijn er nou om je heen? Wie zijn er nou belangrijk voor je? En wie kunnen straks ook nu in de toekomst je ook van steun, een steun voor je zijn?
0: Ja, want hoe zou je dat het liefst anders zien? Want inderdaad naar netwerk kijken. Ik begrijp ook inderdaad dat je vanuit, je zou kunnen zeggen, scholen moeten misschien daar iets meer mee doen. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat misschien, dat is misschien een invulling van mijn kant, maar dat de kans ook aanwezig is als je bij jeugdzorg zit, dat je misschien al een schooluitvaller bent. Dat zelfs al zou je dat op school geven, dat het dan geen zin heeft. Wiens pakje aan is dat dan? Dat is natuurlijk al ons pakje aan, maar wat zou praktisch daar een oplossing voor kunnen zijn?
1: Ja, heel goed wat je zegt van, wiens pakje aan? Het is van ons allemaal, zeg maar. Ik bedoel, het is niet van één, maar van meerdere. Maar het voorbeeld wat je geeft van school is natuurlijk een belangrijke. En dat is ook, want het zijn ook heel vaak jongeren die wel op school zitten. Heel vaak, dat is ook wel een punt van dat we heel vaak het ook niet weten, maar eigenlijk wel hadden kunnen weten, zeg maar. Want het zijn wel de jongeren waarvan het bekend is van hoe het is thuis of mm-hmm. het gaat. Dus wat dat betreft, die school is natuurlijk een belangrijke vindplek ook om te kijken van gaat het goed? Niet alleen school. Ik zit nog heel even weer te denken van binnen jeugdzorg zelf. Is het natuurlijk ook van belang van hoe kan je jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op die stap. Misschien mooi om te noemen van een voorbeeld dat daarin is, waar ook wel gebruik van gemaakt wordt. Dat is een werkwijze, jouw ingebrachte mentor, Jim heet dat. Om ook te kijken met de jongeren van, maar wie zijn er belangrijk om je heen? En zit daar iemand tussen waarvan je zegt van, maar die zou ik eigenlijk wel willen vragen of die ook de komende tijd een mentor voor mij zou willen zijn. En dat is natuurlijk helemaal van dat je moet kijken van met jongeren of de jongeren dat ook wil. En of die persoon het ook wil. En of die jongeren dat ook durft te vragen. Mm-hmm. Maar daar zijn wel dingen waar je in kan begeleiden. En ook actief met elkaar kan kijken van, om dat ook wat aan te zetten bij de jongeren. Ja, want dat is het natuurlijk ook van als je zo jong bent van, dan is het heel moeilijk om ook na te denken van, hoe ziet mijn toekomst daaruit en wie heb ik nodig? Want dan denk je met die van, ik heb helemaal niemand nodig of het lukt allemaal wel. En natuurlijk lukken ook heel veel dingen, lukken ook allemaal hartstikke goed. Maar bij elk mens hoort dat ook het netwerk heel erg belangrijk is. En daarin zijn wel, dat is ook mooi om te zien, worden wel stappen gemaakt van om ook te kijken van, hoe kunnen we daarin jongeren ook ondersteunen? Om ook te kijken naar je netwerk.
0: Ja. Ja, want ik denk dat het ook geen ding is om te onderschatten dat de jongeren natuurlijk misschien ook qua mentaliteit misschien anders naar denken. Kijk, wat u al zegt, van ze moeten het willen, ze moeten het durven, ze moeten het belang ervan inzien. Ze hebben misschien nog hele andere dingen aan hun hoofd dat ze denken, ga mij niet lopen vertellen hoe ik niet 500 euro bij de boodschappen moet uitgeven, maar 20 of, weet je wel, of dat ik mijn huur moet betalen. Yeah. Dat je dat stukje daar uithaalt, dat het gewoon een bespreekbaar onderwerp is en niet per se een gebrek of weet ik veel wat. En dat het ook iets is waar ze over gaan nadenken. En het is natuurlijk bekend dat de jeugd een van de moeilijkste doelgroepen is om te bereiken. Ik neem ook aan dat jullie daar dus ook heel veel onderzoek veel onderzoek naar hebben gedaan. Ook naar de volwassenen natuurlijk. Mm-hmm. We hebben het nu alleen nog over de jeugd gehad. Ik denk dat we even tussendoor een korte break maken. Blijf aan de lijn. Dan komen we zo weer bij u terug. Dan gaan we even verder op wat Movisi nou precies kan betekenen en heeft betekend voor de dak- en thuislozen.
1: Ja.
0: Oké, dank u wel.

Ja, dan zitten we alweer aan het einde van het eerste uur van Radio Totaal Normaal. Maar schroom niet, in het tweede uur gaan we nog veel meer doen met het thema dak- en thuisloosheid. Dus blijf gewoon vooral luisteren, dan gaan we in het tweede uur weer verder.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Ja, totaal normaal. We zitten al na te denken over een tweede, een andere intro. Maar deze is ook wel heel moeilijk los te laten hoor. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag hebben we het over maatschappelijke onderwerpen. In het eerste uur, ja, we hebben het trouwens over dak en thuisloosheid. En in het eerste uur spraken we de straatadvocaat. En wij spraken ik heb nou zo'n enorm zooitje van gemaakt. Gary Lammers, een onderzoeker en projectleider. En we hebben verder nog in het tweede uur hebben we nog een interview met iemand uit Den Haag. Jan de Vries, de co-directeur van de Straatconsulaat. Ook winnaar van Appeltje van Oranje 2025. We hebben tips, praktische advies.

still, you know, there ain't no use in you complaining.

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Ja, programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we spreken, hoe moet ik het goed zeggen, Gary Lammers, als het goed is. Ik moet even nog opnieuw gecorrigeerd worden als ik het niet goed heb gezegd. Onderzoeker, projectleider, adviseur van Movisie. We zitten in het tweede deel van het interview. Welkom terug.
1: Ja, dankjewel. Ja. Mijn naam is Geri.
0: Oh ja, Geri. Echt in het Nederlands. Ik maak er de hele tijd het Engels. Oké, okay. Geri. Ik zeg gewoon twee even niet zo even. Zo. U bent dus onderzoeker, adviseur en projectleider. Dan ben ik benieuwd van de onderzoeken die jullie doen binnen in dak- en thuisloosheid. Wat is u nou het meeste opgevallen?
1: Even kijken. Nou, wat me het meest is opgevallen... Ja, het zijn verschillende dingen. Nou, ik zit nog heel even te denken, nog eventjes over de jongeren die dak- en thuisloos zijn. Ja. Daar hadden we het hiervoor over. Hè? Mm-hmm. En wat me daarin heel erg is opgevallen, dat je ziet dat juist ook jongeren die ervaringen hebben, dat ze juist heel goed zijn juist heel veel talenten hebben en goed zijn in hoe ze dat voor elkaar krijgen. Om toch met dak- en thuisloosheid om te gaan. Dat is eerlijk gezegd wel iets wat mij heel erg opviel. Wat ik dan echt weer ontzettend knap vind. Dat ik denk van, hoe is het mogelijk dat het allemaal lukt. Dus dat vind ik wel iets wat mij heel erg is opgevallen. En ja, verder eventjes om aan te sluiten van, wij zijn als Movisie zijn we een kennisinstituut. Dus wij verzamelen met name kennis. En kennis dan ook in de zin dat we zowel praktijkkennis, dat is van professionals

0: uit de praktijk, maar ook bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. En ook dat we literatuuronderzoek doen. Dus die drie bronnen maken we gebruik van. En als je nou zegt van, goh, maar wat is nou dingen die opvallen? Bijvoorbeeld een voorbeeld wat we recent hebben gedaan is dat we voor een gemeente in Zuid-Holland, een wat kleinere gemeente, hebben we een onderzoek gedaan en naar dak- en thuisloosheid. En dan hebben we zowel mensen gesproken die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. En we hebben ook professionals gesproken die betrokken zijn op dat onderwerp. En wat we dan zien is op dit moment is natuurlijk dakloosheid is vooral een huisvestingprobleem. We denken heel vaak van, goh, het is een zorgprobleem en er is van alles aan de hand met mensen. En natuurlijk zijn er ook voorbeelden waarin mensen echt vastlopen. Maar we zien ook dat dakloosheid ook echt vooral heel erg een huisvestingprobleem is. En dat je ziet van, goh, dat juist mensen waar eigenlijk die werken, die misschien geen schulden hebben, soms wel, maar soms ook helemaal niet. Maar waar het gewoon heel lastig is voor deze mensen om huisvesting te vinden. En dat daar met name gewoon echt een kunst zit. En ja, wat het ook gewoon zo super triest maakt, dat als je dan niet pas een huisvesting kan vinden, een betaalbare huisvesting kan vinden, dat maakt dat mensen dan ook dat als dat niet lukt, dat je dan juist achterop kan raken, zeg maar. Dat je dan dat juist moeilijk maakt. Dat het dan van kwaad tot erger komt, zeg maar. Wat natuurlijk ontzettend zonde is.
1: En u benoemt nu dat eigenlijk is het dan de grootste groep huisvestingsprobleem. Hoe verhoudt dat zich dan? Het stukje wat van de mensen die alleen een huisvestingsprobleem hebben versus mensen die ook misschien wat serieuzere mentale problematieken hebben eventuele drugsproblematieken, dat soort dingen. Hoe verhoudt dat zichzelf dan?
0: Ja, de percentage weet ik niet precies hoe die verhouden. Maar in ieder geval de groep mensen die geen betaalbare huizing kan vinden, dat is ook een hele grote groep. En daarin vallen dan jongeren, maar ook mensen die bijvoorbeeld gaan scheiden. Dat kunnen alleenstaande mensen zijn, dat kunnen ook mensen zijn, gezinnen zijn. Dus dat is toch en dat is ook wel van als je kijkt naar dak- en thuisloosheid, van goh, mensen hebben daarvan vaak een bepaald beeld bij, maar het is juist een heel divers beeld. Er zijn juist heel veel verschillende mensen die met dak- en thuisloosheid te maken kunnen krijgen. Ik noemde al jongeren, ik noemde al van, god, kan dat gaan om economisch daklozen, noemen we dat dan vaak, hè? Mensen die gewoon wel een baan hebben, waar verder gewoon niet echt problemen zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn arbeidsmigranten, dat zodra ze dan hun baan kwijtraken, dat ze dan ook hun huisvesting kwijtraken. Dus dat is eigenlijk best een hele diverse groep.
1: Ja, want dan komen we denk ik ook wel een beetje op de vooroordelen. Want wat zijn nou de misvattingen, ik denk dat we er nu eigenlijk al een beetje één aangestipt hebben. Welke misvattingen en stigma's storen je eigenlijk het ergst? En welke vallen echt op? Zeg maar, waar loop je tegenaan?
0: Wat ik storend vind is dat mensen daar een heel eenzijdig beeld van kunnen hebben. En wat ook opvalt is van, goh, dat we dakloosheid, hè, dat kun je misschien zien doordat mensen op straat verblijven. Maar we kunnen ook heel veel dak- en thuisloosheid kunnen we niet zien. Dat is helemaal niet aan mensen ook te zien. Want het kunnen ook mensen zijn die er allemaal nog keurig uitzien. Maar waar ondertussen wel speelt, dat het mensen zijn die eigenlijk geen eigen thuis hebben.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het van belang is om in te zien dat dat eigenlijk een heel divers beeld is. En ook een beeld, wat ik ook van belang vind, hè, ook kijkend naar wat we vinden in de onderzoeken en de info die we hebben, de gesprekken die we hebben ook met mensen daarover, van dat het niet van allemaal individuele, het schuld is van de individuen, zeg maar dat we het ook heel vaak gewoon niet goed georganiseerd hebben. En dat maakt dat mensen dan vastlopen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk dat is geen goede zaak.
1: Dus het stukje dat mensen alleen de daklozen die ze zien denken dat de daklozen zijn die er zijn. Een deel is onzichtbaar. En het is vaak ook een kwestie van omstandigheden dat mensen daarin belanden. Heel vaak zullen mensen misschien inderdaad een vinger wijzen van goh, je hebt dit of dat verkeerd gedaan of wat dan ook. Als we dan het dan toch hebben over het stukje onzichtbaarheid. We hebben natuurlijk die nieuwe manier van de meting van dak- en thuisloosheid. Dan zeggen ze, het neemt enorm toe. Ook mede door die nieuwe meting, denk ik. Hoe betrouwbaar zijn die metingen überhaupt? En in welke zin is die nieuwe methode, noemen ze de ethos of nee?
0: Ja, de ethosstelling.
1: Ja.
0: Die je bedoelt.
1: Ja. En in hoeverre is dat meer betrouwbaar? En hoe betrouwbaar is dat nu?
0: Nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is dat dat gebeurt, omdat daarin veel breder wordt gekeken naar mensen die dak- of thuisloos zijn. He, dus niet alleen maar de metingen worden gedaan, bijvoorbeeld de mensen die in de opvang verblijven, maar dat er veel breder wordt gekeken. En ik denk dat dat een hele goede is. En het is het meten, dus meer inzicht krijgen van hoe groot is nu eigenlijk de groep en ook hoe divers is eigenlijk die groep. En dat zal degene van de ethosstelling ook verteld hebben. Van goh, er wordt natuurlijk ook van sleutelfiguren wordt gebruik gemaakt. Dus
1: ja, we hebben niemand gesproken van de ethosstelling. Ik ben de cijfers gaan opzoeken en toen hadden ze het daarover. Ik dacht, aangezien u waarschijnlijk van de cijfers en de onderzoeken bent, dan weet u daar wel wat meer over.
0: Want
1: in welke zin is die ethosstelling anders? Wat ik begreep had, was dat het een iets completer beeld gaf. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
0: Ja, het geeft een completer beeld omdat je via sleutelfiguren hè, bijvoorbeeld mensen vanuit wijkteams, vanuit jongerenorganisaties, die kijken ook voor goh, en dan is er één moment waarop gekeken wordt van hé, hoeveel dak- en thuisloze mensen hebben we? En doordat je al die verschillende ingangen hebt, zeg maar, kun je gewoon veel meer ook kijken voor gewoon mensen die op vakantieparken bijvoorbeeld wonen. Kijk, en die hebben dan op dat moment wel een dak boven hun hoofd, maar dat zijn geen... dat is niet het verblijf waar je gewoon permanent kan verblijven. Mensen die bijvoorbeeld in auto's verblijven. Wat misschien niet altijd meteen allemaal zo opvalt, maar wat er wel is.
1: Ja.
0: En doordat je via al die sleutelfiguren, zeg maar, die contacten zo hebben, krijg je veel meer het beeld van, goh, maar hoe groot is die groep nu eigenlijk echt?
1: Ja.
0: Dus ook de mensen, dat heb ik misschien nog niet gezegd, de mensen die bijvoorbeeld bij familie of vrienden verblijven, hè, of op een gegeven moment helemaal niet meer bij familie of vrienden, maar van bank naar bank gaan, zeg maar, die hebben niet een eigen thuis. Kijk, en dat zijn niet de mensen die je meteen allemaal ziet. Dat kun je niet aan de mensen meteen allemaal zien.
1: Ja, dat is moeilijk tellen, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. Terwijl het natuurlijk wel een probleem is.
1: Ja. Ja, nou, ze hadden hier ook over mensen met een dreigende huisuitzetting binnen 30 dagen na de teldag zonder zicht op vervolghuisvesting. Nou ja, goed, die moet je wel allemaal meenemen. En er zal alsnog een groot deel, denk ik, over het hoofd gezien worden. Ik ben dan wel benieuwd, want we zitten een beetje aan de tijd, maar ik ben dan nog wel benieuwd. Je doet natuurlijk ook projecten.
0: Mm-hmm.
1: Wat is nou een project die er voor u uitspringt? Dat u zegt, ja, daar ben ik eigenlijk wel onwijs trots op.
0: Ja. Even het voorbeeld wat ik al noemde van dat we in een gemeente dan nader onderzoek hebben gedaan. Wat ik dan heel mooi vind is van dat we, binnenkort hebben we ook een bijeenkomst in de gemeente. Dus dan hebben we ook een uitwisseling tussen de organisaties die allemaal betrokken zijn geweest bij het onderzoek. De mensen die we hebben gesproken. Dus ik denk, dat vind ik wel heel mooi. Van goh, dan blijft het ook niet bij een onderzoek. Maar gaan we ook met elkaar verder kijken. Van goh, maar wat heeft dit nu op? Wat zien we nu met elkaar? En waar liggen nu mogelijkheden voor verbeteringen bij ons lokaal, zeg maar? Dus dat vind ik heel mooi. Van, dat je daarin ook verder kijkt van... Het onderzoek doen, het inzicht maken met elkaar, maar met elkaar ook vervolgens kijken van hé, maar waar zien we nou dan mogelijkheden?
1: Ja, en dat is denk ik
0: en daarbij
1: wel,
0: ook.
1: Oh, gaat ze verder?
0: Ja, nou, daarbij ook van, het is natuurlijk een taalprobleem, hè. Ik bedoel, als het gaat om de huisvestingsproblematiek, hè, gelukkig is dat, staat het hoog op de agenda. Maar we hebben dat nog steeds niet, het blijft nog best ingewikkeld om daar ook schot in te krijgen. Ik vind het positieve wel, met elkaar wel te kijken van, goh, maar waar liggen wel kansen? Wat kunnen we wel doen? En wat kunnen we op de korte termijn doen? En wat is van belang om nu in te zetten voor de langere termijn?
1: Ja. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om naast het onderzoek daar natuurlijk acties aan te doen. Is het ook heel fijn als instanties ook naar jullie willen luisteren natuurlijk.
0: Ja, dus het... Nou ja, en het is, ik zie het niet als willen luisteren van wat het is ophalen wat we zien met elkaar. Hè? Uh-huh. En dat vind ik ook hoor. Ik bedoel, dat is ook niet van god dat alleen wij dat signaleren. Uh-huh. Er zijn mensen die daarbij betrokken zijn, zijn er zich daar ook hartstikke bewust van.
1: Ja.
0: Maar bewust van zijn, dan is het ook met elkaar vervolgens kijken van hé, maar waar kunnen we dan stapjes maken?
1: Ja, nou mooi hoe dat nuanceert. is er nog een laatste ding wat u zegt van nou, dit hebben we echt nog even gemist?
0: Even kijken. Nou, dat het een belangrijk thema is. Wil het misschien niet horen, maar wat nog groter is dan dat we denken. Vaak denken, ja. Eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja. Ja, en daarom geven we natuurlijk ook aandacht eraan. En zodat het ongeziene toch een klein beetje aandacht krijgt. En hopelijk ook in praktische zin wat uitvoerbaarheid. Maar en ik wil u dan in ieder geval bedanken voor uw tijd.
0: Ja, en, gedaan.
1: Ja, en ga vooral zo door.
0: Ja, dank. Nou, eens gelijks. Ja. Een goede uitzending verder.
1: Ja, dank u wel. Dan ga ik u straks afsluiten met met uw naam wel goed zeggen. Dan ga ik weer proberen.
0: Helemaal goed.
1: Hele fijne dag met verder. Dan. Doeg.
0: Zelfde dag.
1: Dag. Dit was Geri Lammersen, onderzoeker, projectleider van dak- en thuisloosheid, afdeling van Movisie. Kan naar movisie.nl, daar vind je alles over wat Movisie doet. En nog veel meer dan het dak- en thuisloos stuk zelf. Dus het is een interessante plek om wat informatie in te winnen.

Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En ik heb de vrijheid genomen om een gedicht te schrijven. En dit is geïnspireerd op een ervaringsverhaal van iemand die heel dicht bij mij staat. Ik heb ook toestemming gekregen om dit te vertellen. Een moeilijke start. Een al niet zo rijk gezin. Met ouders met verslavingsproblemen en onrust volgend. Zoveel drama, zo weinig ondersteuning en je zit er middenin. Dan maar weg van deze plek. Maar jeugdzorg was meer dan te gek. Bij vrienden op de bank of een kraakpand. Nooit rust, dan maar aan de drugs en drank. Liever op straat dan terug naar huis. Uiteindelijk naar het leger des hels. Maar met veel verslaafden ook niet pluis. Van vrouw naar vrouw voor onderdak. Een homoseksual, kan je het wel noemen, voor het gemak. En als je weet waar je moet zijn, loop je nog steeds tegen het systeem aan. Wonen is een mensenrecht, maar soms gebeurt er niks, zelfs al ga je op je kop staan. Vaak onzichtbaar, vaak onbegrepen. Maar gelukkig zijn er wel instanties die willen ondersteunen, zodat je deze fase van je leven kan doorstrepen. Geef de hoop niet op. Vind de juiste wegen en de juiste mensen. En hopelijk kom je er snel weer bovenop.

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En Nederland telt ongeveer 30.000 daklozen. Waarvan er weliswaar 7.200, nou ongeveer denk ik, geteld zijn in Den Haag. En dat betekent dat de hulpverlening misschien wel extra hard nodig is in Den Haag. En de straatconsulaat springt hierin. Zij zet zich in voor de belangenrechten en welzijn van daklozen of dreigend dakloze mensen. En dit is niet ongezien gebleven, want zij zijn winnaar van het Appeltje van Oranje van 2025. Daar heb ik een hele mooie foto met de koning en koningin op de website staan. En ja, wat zij doen en wat ze allemaal doen en hoe ze het doen en hoe ze het willen bereiken. Dat kan Jan de Vries, co-directeur van de Straatconsulaat, ons vast wel vertellen aan de telefoon. Jan de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bedankt dat u in de uitzending wil komen.
1: Ja, geen probleem. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, heel interessant, want ik schrok wel eventjes toen ik hoorde hoeveel daklozen er dan in Den Haag zijn.
1: Ja, dus er is vorig jaar een telling geweest, een ETHOS-telling. Dat is een telling van dakloosheid waarin niet alleen wordt gekeken naar mensen die buiten slapen in een opvang, maar ook naar bankslapers en mensen die illegaal op vakantieparken en dergelijke wonen. En voor de regio Den Haag waren er inderdaad 7.200 mensen geteld. Nu zijn er meer van dat soort tellingen geweest in andere regio's. Ongeveer 40% van Nederland is nu op die manier geteld. En eigenlijk zien we, als we dat allemaal optellen, al veel meer dan die 30.000 die je in de aankondiging gaf. Want dat zijn de officiële CBS-cijfers. Maar eigenlijk is dat een zware onderschatting. Dus we verwachten eigenlijk veel meer dan die 30.000 nationaal.
0: Ja, die 30.000, is dat dan gebaseerd op die 40% die nu pas geteld is? Of dit zijn die niet-ETHOS-tellingen, cijfers?
1: Ja, dit zijn de CBS-schattingen inderdaad. En als we kijken naar wat er in 40% van de regio's in Nederland geteld is, dan is dat al, ik geloof, al 36.000. Dus het zullen er veel meer worden.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het verschil tussen echt de daklozen en de dak- en thuislozen. Want dat is natuurlijk de ongeziene groep waar mensen van plek naar plek gaan en dergelijke.
1: Ja, dus er is eigenlijk uit die tellingen blijkt ook dat er maar 30% van de mensen die geteld wordt een beetje in dat stereotype beeld zitten, hè, van mensen die buiten slapen of in de opvang. Mm-hmm. Dus 70% van de dakloze mensen die geteld worden, die zijn, wat je zegt, terecht, hè, een soort van onzichtbaar, in ieder geval onzichtbaar gemaakt. En die hoppen van bank tot bank, of die zitten illegaal op een vakantiepark, of die zitten noodgedwongen in antikraak, want er is geen enkele andere huisvestingsmogelijkheid. Dus die zitten ook in die permanente onzekerheid.
0: Ja, en die 7200, dat is dan wel met die andere telling. Dus dat schiet er dan misschien nu zo extreem uit, omdat we het vergelijken met de CBS-telling van de dakloosheid, zeg maar. En dit is die combinatie van op die manier. Ik denk al, ik weet dat Den Haag groot is, maar het is wel heel veel. Is het er wel een kern van waarheid in als je zegt van een bovengemiddeld groot deel in Den Haag is dakloos of thuisloos? Of is dat een onterechte
1: inschatting? Nee, we zien in veel regio's, in grote steden, dit soort en proportioneel gezien dit soort cijfers wel. Wat in Den Haag wel heel erg opvalt, is het grote aantal jongeren. Dus onder de 27, eigenlijk 40% van de mensen die geteld zijn, is onder de 27 en een kwart is tussen 18 en 27. Dus dat is echt fors. Er is fors aantal dakloze jongeren in Den Haag.
0: Dat is bijzonder. Waarom denkt u dat dat is? Is dat dan ook een rare uitschieter dan? Dat er zoveel meer jeugd, is er dan heel veel meer jeugd, dak- of thuisloosheid in Den Haag? Of is dat sowieso al? Ik weet dat het jeugd, dat het al een probleem is, dat er best wel veel jeugd dak- of thuisloos is. Is dat dan nog extra veel in de grote steden? En waarom is dat dan, denkt u?
1: Nou, Het cijfer voor Den Haag valt wel een beetje op. Je zou kunnen zeggen dat er misschien extra veel jongeren zijn geteld en dat dat in andere regio's niet zo is. Maar het is eigenlijk niet zo gek. Het is een trend die we al een tiental jaar zien, dat het aantal jongeren dat dakloos raakt steeds groter wordt. Een deel van die jongeren die komt uit jeugdzorginstellingen. En die, die eenmaal dat ze de jeugdzorg, dat ze de 18 hebben bereikt, dan zouden ze eigenlijk de volwassenenzorg in moeten. Maar dat, dat willen ze dan soms niet. En in ieder geval vanuit de jeugdzorg is hun basis niet op orde. En dan raakt ze op den duur dakloos. Dat zien we, maar we zien ook dat het steeds moeilijker geworden is, met name voor jongeren natuurlijk. En zeker voor jongeren zonder vermogende familieleden bijvoorbeeld, om huisvesting te krijgen. Er is heel weinig passende huisvesting voor jongeren. En er is al helemaal heel weinig betaalbare huisvesting voor jongeren. En Den Haag is daar zeker geen uitzondering op.
0: Ja, ja. Dus, en wat bedoelt u dan de basis niet op orde hebben?
1: Dat betekent dat als jij op je 18e uitstroomt uit de jeugdzorg, dat je niet dat de huisvesting op geen enkele manier geregeld is, vervolgzorg niet geregeld is, financiën niet geregeld zijn. Dus dat gewoon de basis die je nodig hebt als 18-jarige, ook als je niet uit de jeugdzorg komt, dat die er voor hen niet is.
0: Ja, ja, en dat
1: dit ze dan losgelaten worden en het zelf moeten zien te rooien.
0: Ja, dit hoorden we toevallig ook in een eerder interview ook al gezegd worden, dat vanuit de jeugdzorg dan toch een soort gat ontstaat. En dat, daar is niet alleen de jeugdzorg verantwoordelijk voor, dat gaf zij ook aan. Maar dat is zowel een systeemprobleem als ook het stuk wat 18 plus moet opvangen. Dat is natuurlijk al, het is ook allemaal heel complex natuurlijk, want het zijn zoveel verschillende factoren die dit kunnen veroorzaken. En een deel is misschien vast te leggen of aan te wijzen, maar dat is nooit het hele plaatje natuurlijk.
1: Nee.
0: Want het is dan wel bijzonder dat u dat dan zo ziet. En dus heel veel jeugd ook. Even kijken, want jullie doen dan ook belangenbehartiging.
1: Ja.
0: Lobby en beleidsbeïnvloeding. Hebben jullie dan ook, zou je dan zeggen, ik heb echt een concreet moment meegemaakt dat echt wel verschil heeft gemaakt?
1: Sorry, je viel eventjes weg qua vraag.
0: Is er een concreet moment waarop u echt zegt van, hierin hebben we echt verschil gemaakt?
1: Ja, meerdere dingen hoor. Maar ik denk dat het laatste waar we zeker verschil op hebben gemaakt is via onze grote leegstandscampagnes. We hebben 2 jaar geleden zijn we begonnen met het aankaarten van de leegstandsproblematiek hier in Den Haag. Dat we met onze achterban van dakloze mensen die zelf aangaven hoe kan het nou dat er geen dat wij jaren in de opvang zitten met de mededeling er is geen huisvesting, terwijl wij dagelijks langs allerlei panden lopen die al jaren leeg staan. Nou, dat vonden we ook verwonderlijk. En toen zijn we campagne gaan voeren. We hebben dat zichtbaar gemaakt. We hebben een award zelfs voor het mooiste leegstaande pand in Den Haag in het leven geroepen. En dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. Dat hebben we vorig jaar ook weer gedaan. En daaruit is wel voortgevloeid dat er nu in ieder geval actie gaat worden ondernomen om de leegstand tegen te gaan via een zogenaamde leegstandsverordening. En dat betekent dat panden die leegstaan, eigenaren van panden die leegstaan, die moeten dat melden. Als ze te lang leegstaan, dan kunnen ze boetes krijgen. Er kunnen allerlei eisen worden opgelegd. Bijvoorbeeld dat ze bepaalde huurders dan maar in huis moeten nemen. En we hopen dat dat keihard gehandhaafd gaat worden. Niet alleen voor woningen trouwens, maar ook voor kantoorpanden, bedrijfspanden. Zodat uiteindelijk ook die bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden in woningen voor met name voor mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben.
0: Ja, want daar kan je nogal wat mensen in kwijt in zo'n bedrijfspand.
1: Ja, dat zijn flinke panden inderdaad. Ja,
0: ja. En ik denk dat je daarmee ook het op een legale manier probeert te doen. Om daarmee ook dat je geen krakers krijgt. Want dan word je niet blij van met je pand. Maar ik begrijp het wel dat soort keuzes worden gemaakt. En jullie proberen het dan eigenlijk op een rechtmatige manier voor elkaar te krijgen. Dat klinkt wel heel goed.
1: Ja, zeker. Op een politieke manier. Ja. En dat gezegd hebben. Wij denken dat het opheffen van het kraakverbod enorm zou helpen ook. Ik denk dat wij daar niet tegen zouden zijn. Maar
0: dat er dan niet zoveel leegstand meer zou zijn, zou je
1: dat,
0: zeggen.
1: Dat het kraken helpt meestal wel om wat meer motivatie te geven.
0: Ja, maar dat kost natuurlijk ook wel weer heel veel geld.
2: natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar de belofte was toen het kraakverbod werd gehanteerd van en dan gaan we ook iets doen aan leegstand.
0: Ja.
1: En het kraakverbod werd wel heel goed gehanteerd, maar het leegstandsverhaal, daar deed men niet zoveel aan. Dus, maar goed, wij proberen via het aanpakken van die leegstand dan in ieder geval ook aantoonbaar te maken.
0: Ja.
1: Dat het niet zo is dat we honderdduizenden woningen bij hoeven te bouwen en dat we daar jaren op moeten wachten. Maar dat we ook binnen wat er nu is, door bepaalde keuzes te maken en prioriteiten te stellen, dat we wel degelijk ook huisvesting kunnen creëren voor mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben. En dat die crisis, die is helemaal niet zo noodzakelijk.
0: Ja, nou, dat is echt wel mooi dat jullie er echt ook iets in kunnen betekenen. En ik neem aan dat het niet altijd succesvol gaat. Wanneer botst het nou ook echt met de gemeente dan? Naast dan bijvoorbeeld dus die leegstaande panden?
1: Ja, het botst natuurlijk wel regelmatig. In die zin dat wij leggen de vinger wel op de zere plek. We hebben donderdag was de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad. Van de nieuwe gemeenteraad. En dan stond op de agenda bijvoorbeeld. Dat is dan de herziening van de eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang. In feite stond daar een voorstel op de agenda, waarin de wethouder en het college zegt van nou, dakloze mensen die opvang krijgen, die moeten daar een vast bedrag voor gaan betalen. En dat vaste bedrag was best hoog. En wij hebben daar een aantal argumenten tegenin gebracht. Nou, dat botst dan wel heel eventjes, want dat vindt mij niet heel erg fijn.
0: Want wat voor vaste bedragen moet je dan aan denken?
1: Als je daar en drie maaltijden geniet en in de opvang zit, dan is dat uit mijn hoofd zo'n €609 per maand.
0: Oké, wauw. Ja, dat daar schrik ik wel een beetje van. Dan kan je nog buiten de regio voor huren.
1: dat is best veel geld voor mensen die dat per definitie al niet echt hebben. Maar ook omdat we vinden dat een deel van de opvang is, de voorzieningen zijn kwalitatief best goed, maar goed, het is wel allemaal tijdelijk en het is geen huisvesting. En een deel van de opvangvoorziening is ook gewoon, ja, dan zit je gewoon op een kamer met meerdere mensen en dan moet je alles delen en dergelijke. Ja, als je daar ook nog eens een keer hetzelfde bedrag voor moet neerleggen en ook de kwaliteit van de maaltijd is niet altijd even goed. Nou, dat soort, maar wij brengen dat dan in en dan wil dat wel eens vervelend zijn natuurlijk, maar over het algemeen, hoewel wij ook wel tegen dingen aanschoppen, worden we natuurlijk wel gezien en geaccepteerd als een legitieme stem voor en met dakloze mensen.
0: Nou, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, en er zit gewoon heel veel kennis bij ons in de organisatie. En die willen we juist ook, we proberen ook altijd zo constructief mogelijk te zijn. Dus ook met tegenvoorstellen te komen en goed onderbouwde argumenten.
0: Ja.
1: En dat levert soms wel spanning op, maar het is vaak ook wel weer een basis voor weer constructieve gesprekken.
0: Ja, ik hoor het ook al wel, jullie aanpak. Want als jullie dan bijvoorbeeld hadden over de award mooiste leegstaande pand, dat is dan een soort van met een knipoog, maar ook wel directe kritiek. En ik denk inderdaad, als jij goed dingen kan onderbouwen en je hebt een heel legio aan ervaringsdeskundigen achter je, weet je wel. En het is heel fijn dat ze dan wel je gewoon serieus nemen, want ik denk dat sommige mensen staan helemaal niet stil bij dat stukje belang van dus bijvoorbeeld het dak- en thuislozen. En dan denken ze, oh, ik weet wel een oplossing, laten we gewoon weer. Dan zitten ze ergens in een gouden toren en dan denk je, wacht, dit is niet haalbaar. En dat ze dan toch even gedwongen worden om na te denken door jullie, zeg maar. Dat is denk ik heel erg goed wat dat betreft. Ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Blijf even aan de lijn en dan komen we zo bij je terug.
1: Prima.
0: Oké, dank u wel.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal, Proostad. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En we spreken op dit moment Jan de Vries, co-directeur van de Straatconsulaat. En we hadden het net al over de manier waarop zij belangbehartiging doen. En ook zorgen voor een gehoorde stem ook binnenin de gemeentevergaderingen en dergelijke. Welkom terug, meneer de Vries.
1: Ja, dank u wel.
0: We hadden het net natuurlijk al over jullie belangenbehartiging. Ik ben wel benieuwd, een beetje algemener. Welke regels of voorwaarden maken het mensen moeilijker om uit dakloosheid te komen?
1: Oh, dat zijn het talloos. ten eerste, een heel, heel groot probleem is als mensen die dakloos raken of dreigen te raken, zich melden bij een loket, en dat is meestal hier het daklozenloket, volgt niet automatisch ondersteuning of hulp. Dan wordt er eerst gekeken of je wel voldoet aan alle criteria. En dan wordt er met name gekeken of je niet te zelfredzaam bent. En heel veel mensen die aankloppen voor hulp, die worden eigenlijk weggestuurd omdat ze te zelfredzaam zouden zijn. En dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Vaak lukt dat natuurlijk niet. En dan op den duur, dan komen ze wel in een situatie dat ze niet meer zelfredzaam genoeg zijn. En misschien krijgen ze dan wel de ondersteuning en hulp die nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele groot probleem. Je moet eigenlijk eerst helemaal in de put raken voordat de gemeente je helpt.
0: Dat is ook een beetje zoals de geestelijke gezondheidszorg op dit moment werkt.
1: Ja, nou, er zijn verschillende gebieden waarop het allemaal heel erg knelt. De jeugdzorg zien we dat natuurlijk ook.
0: Ja, want we hoorden dit net ook al in het interview, hoor, dat er inderdaad dat de zelfredzaamheid dan zorgt dat je afgewezen wordt, waardoor je nog verder van huis bent.
1: Ja.
0: Hoe komt dat dat zij dan besluiten dat je te zelfredzaam bent? Is dat dan een praktische afweging voor hun omdat ze maar beperkt hulp kunnen bieden? Of overschatten ze de kansen van iemand?
1: Het is een beetje ingewikkeld omdat zelfredzaamheid niet heel erg gedefinieerd is. Dus het is een beetje een black box. Wat we vermoeden, zien, niet alleen in Den Haag, maar ook in de rest van het land, is dat doordat er zijn steeds meer dakloze mensen, dus steeds meer mensen die zich melden. De opvang is helemaal vol, want niemand stroomt meer uit. Dus dan wordt het ook lastiger om mensen in de opvang te plaatsen. En naarmate dat lastiger is, is de kans dat je zelfredzaam wordt geacht groter. Laat ik het zo zeggen.
0: Heel toevallig,
1: dus,
0: ja.
1: Dus het wordt, het wordt allemaal wat strenger.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel moeilijk om de vinger er precies achter te krijgen van wat is nou echt de reden dat iemand wel of niet zelfredzaam wordt geacht. Wat we zien is dat doorgaans als je toch een verslavingsproblematiek hebt, een psychische problematiek, problematiek op één of twee andere leefgebieden, dan is de kans dat je te zelfredzaam bent al wat kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je, men zegt dan van ja, als je uitsluitend een huisvestingsproblematiek hebt, dan ben je te zelfredzaam en dan moet je het zelf voor zorgen. Maar die hele systematiek die werkt natuurlijk helemaal niet als je dakloosheid ook wil voorkomen of als je erger wil voorkomen. En als op het moment dat iemand wordt afgewezen dan bij het daklozenloket, dan zou er op zijn minst een soort overdracht moeten plaatsvinden naar een loket die hem wel kan helpen.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt ook niet. En voordat je het weet zit je in een hele lokettenjungle omdat je op verschillende leefgebieden toch vragen hebt.
0: Ja.
1: En de gemeente zo georganiseerd is.
0: Ja, en je gaat daar natuurlijk ook niet voor niks heen. Hebben we dan een lokale Goudse oplossing, of misschien niet helemaal lokaal, daarvoor. Die vertelden ze hetzelfde inderdaad. En ze hadden dan vanuit de kernkracht hadden zij dan een de straatadvocaat. En dan kon je daar terecht als je dan dus afgewezen werd. Want dan zeiden ze ook van dan moet je in ieder geval bewijs hebben dat je dus afgewezen bent. En dan kan je misschien soms dan weer een tijdelijke opvang krijgen via het Rode Kruis. En dat was dus al een weerwarp voor iemand die begrijpt wat je aan het doen bent.
1: Ja.
0: Laat staan als je daar niet in thuis bent. Hebben jullie ook zoiets op zijn plek in Den Haag?
1: Dit is heel herkenbaar. Onze vrienden van Kernkracht gevraagd en wij trekken ook veel samen op nationaal.
0: Ja.
1: Maar wij hebben ook ook 4 mensen hier bij straatconsulaat die eigenlijk niks anders doen dan wat de straatadvocaat doet, zeg maar, in Gouda. En dat is iedereen die maar hier, ja, iedereen is hier welkom om te vragen om ondersteuning. En dat kunnen hele simpele vragen zijn van waar moet ik naartoe tot ik ben afgewezen voor de opvang en volgens mij is dat niet terecht en kun je mij helpen of kun je mij helpen met een uitkering of een briefadres. En ook wij hebben hier het systeem van de Rode Kruis die in de uiterste gevallen nog wel opvang kunnen bieden, maar die ook inmiddels met hun handen in de haren zitten, want die zeggen van ja, dan worden al die mensen naar ons doorverwezen, maar dat kan ook maar tijdelijk. En wij zijn eigenlijk niet de opvang natuurlijk. Ja. Dat is de gemeente die dat regelt.
0: En dat is uiteindelijk misschien nog wel duurder dan meer opvang bouwen. Of,
1: opvang is sowieso krankzinnig duur.
0: Ja.
1: Dus een plek in de opvang is onwaarschijnlijk duur en helpt ook echt helemaal niet. Dus dat is het interessante aan het systeem wat we hebben gebouwd. Opvang is altijd bedacht als een tijdelijke voorziening, als een kleine overbrugging naar een permanente duurzame oplossing. En dat is altijd huisvesting. Een passend thuis. En dat kan in de vorm van een kamer met een eigen kamercontract zijn of echt een eigen huis waar je zelfstandig kunt wonen met een eigen contract. Dat is de oplossing voor alle dakloze mensen. En we hebben nu een systeem gebouwd van opvang waarvan we weten dat mensen daar niet beter worden. En dat het ook nog eens een keer krankzinnig duur is. En mensen komen er ook niet meer uit.
0: Ja.
1: Dus dat blijft ons verbazen. Dat daar zoveel in geïnvesteerd wordt. En aan de andere kant op het gebied van wonen, dat het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld wordt gemaakt.
0: Nou ja, dan is het fijn dat jullie toch wel een aantal dingen wel bereiken. Want ik denk dat je anders misschien ook een beetje hopeloos wordt. Want je zet je in voor iets wat gewoon een mensenrecht is. En je loopt overal tegenaan. En zelfs met de beste intenties en de wetenschap achter je en alles, weet je dat je alsnog... zoveel frustrerende dingen kan ik me voorstellen. Lijkt me denk ik het lastigste aan wat u ook doet. Gelukkig
1: maar
0: doen...
1: Dat is, je moet vooral je successen vieren.
0: Ja,
1: dat is mijn tip.
0: Ja, nou, dat is, ik denk dat een hele belangrijke en voor iedereen en in alle situaties. Maar ik denk voor dit soort frustrerende beroepen, zal ik het noemen. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja, we zitten wel een beetje aan de tijd. De straatconsulaat doen natuurlijk een hele hoop. Je hebt de straatwijzer, straatbakkie. Er kan gedoneerd worden, zowel met koffietaart als met geld, had ik begrepen.
1: Jullie hebben een
0: inloopspreekuur. Nou ja, ik hoorde dus al, jullie doen inderdaad dat belangenbehartigingen, lobbyen en een hele hoop goede dingen. Is er nog een laatste ding wat u echt zegt van dit moet echt nog even gezegd worden?
1: Nou, ik ben blij dat je nog even straatbakkie noemde. Dat is onze koffiebar. Daar is iedereen welkom, met en zonder dak. En daar kun je ook koffie en andere dingen doneren voor mensen zonder dak. En het is een heerlijk bakje koffie of een heerlijk bakje thee die je kunt drinken in een interessante omgeving met mooi gezelschap. Dus iedereen is daar welkom. Donaties kan inderdaad via de website. Daar is een aparte pagina voor, dus schroom niet dat ook te doen.
0: Ja, en u kunt
1: alle beetjes helpen.
0: U kunt de website ook benoemen als u wilt.
1: Ja, dat is straatconsulaat.nl.
0: Nou, dat spreekt voor zichzelf dan.
1: Nou,
0: ik wil heel erg bedanken voor uw tijd. En wat u aan het doen bent. En houd hoofd koel. Ik vind dat u er nog rustig onder bent. maar ik denk dat ook nodig is. Ja. in ieder geval bedankt. En een hele fijne dag verder.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Oké,
1: droog.
0: U kunt dus naar straatconsulaat.nl. Dit was Jan de Vries, de co-directeur voor dakloze mensen in Den Haag. Winnaar van Appeltje van Oranje en ook niet voor niks. Want wat een taak om aan te beginnen. En wat doet u dat ook goed. Ja, dus zijn we alweer aan het einde van de uitzending van Radio Totaal Normaal. Elke 2 weken uitgezonden op Gouwestad. En volgende week wordt het herhaald van... 3 tot 5 normale tijd op de donderdag. En ja, je kan naar radiototaalnormaal.nl voor alles ja, wat je terug wil luisteren eventueel. En nog even een interessant interview wat misschien ook relevant is aan dit thema nog geweest, mocht je het interessant vinden. Op 20 november 2025 hadden we het over mensen met verward gedrag, slechts verwarde personen. En toen spraken we veldwerker van het Leger des Heils, Arnold. Oftewel, 20 november 2025 op radiototaalnormaal.nl kan je dat dus terugvinden. Ik wil nog even de redactie, de techniek. Jaap, we zitten hier gezellig met z'n tweetjes vandaag weer. Dankjewel. En ook de gasten en de luisteraar. Tot over 2 weken een nieuwe Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. Een hele fijne dag verder gewenst. Ik was Marcia.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje door Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson, de Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen, waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There, om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is. Oh.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waitin', brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer, prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. De Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen. Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buijs trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop-sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis. Voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer. Vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoflied 20 minuten vertraging. Verderop tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur op onthoud. De rechter rijstrook is daar dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One-Eyed Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel countryjasje. Een waardig afsluiter van de albumfocus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partij. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met country-artiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbijgevlogen? Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertraging ook nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar sta je een half uur in de file. Er ligt brandstof op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En door de afgesloten A20 is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook ruim een half uur oponthoud. De N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Een goedenavond en hartelijk welkom op de donderdagavondprogramma van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. De techniek vanavond wordt verzorgd door John Goedkoop. Ik heb vanavond 3 cd's bij me, plus nog een live track uit het verleden. En de eerste cd die we gaan draaien is er eentje van een jonge Ierse zangeres. Neve Burry heet ze. En het album wat ze gemaakt heeft, dus haar debuutalbum, Yellow Roses. En de tekst die ik erbij gekregen heb, gaat niet over de muzieknummers, maar meer over het album zelf, is dat het een niet erg traditioneel album is, terwijl de nummers die allemaal door Neve Burry zijn geschreven wel heel erg gebaseerd zijn op de traditionele Ierse muziek. Maar het album begint, hoe vaker je ernaar luistert en hoe meer je nummers je ervan gehoord hebt, toch wel heel erg interessant te klinken. En dat is natuurlijk heel erg prettig om te lezen dat een ander dat ook vindt. Want ik kan het daar alleen maar helemaal mee eens zijn. Het nummer waar u net naar luisterde was getiteld Who Am I To Tell Him? En ja, daar kan je natuurlijk afvragen, wie ben ik om het hem te vertellen? Ja goed, wat zou je hem willen vertellen? Wat moet je hem vertellen? Allemaal van die discutabele dingetjes. Volgende nummer is in ieder geval wat positiever, denk ik. Vooral als je Adam heet. Want het nummer is getiteld Lovely Adam.